Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

En goedemorgen luisteraars. De vorige week hadden we een prachtig programma over oorlog en vrede. Maar van mijn voorselectie hield ik nog wat nummers over. Nou, dat doen we gewoon nu. En de eerste was En de band played Waltzing Mathilde door Joan Baez. Die zich in de huid stak van een Australische jongeman tijdens Wereldoorlog 1.

De Dustbusters en John Cohen brachten het lied over Two Soldiers. John Cohen kennen we natuurlijk van Tom Paley en Mike Seeker met z'n drietjes de New Orleans City Ramblers. En de Dustbusters waren met z'n drieën en maken vooral instrumentale muziek. En Eddie Arnold zong over That Old Porch Swing. En de titel zou je het niet zeggen, maar het ging over de oorlog die hij toch zelf niet van nabij had meegemaakt. Maar hij las kranten. En George Jones zong in 1966 over The Door. Hij werd geboren in 1931, was dus te jong om in de oorlog te worden ingezet.

Van With God on Our Side van het Chad Mitchell Trio draaide ik de vorige week in een ingekorte versie. Maar dit was de complete. Ik twijfel of John Denver hier nu ook aan meedeed of dat Chad Mitchell zelf nog actief was. En Piet Seeger zong Last Train to Nuremberg over de Vietnamoorlog, maar met een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Uiteraard mocht het in Amerika niet worden gedraaid, omdat wij altijd heel volgzaam zijn, maar althans de meeste van ons, draaiden we hem hier ook maar niet. En Peter, Paul en Mary zongen Gone the Rainbow, verdwenen achter stofwolken. Deze kwam uit 1962.

The Sands Family met The Winds Are Calling Freedom. Het was een Ierse folkgroep die toch 15 LP's heeft gemaakt. De bekendste Sands was Tommy. En Katie Vink en Marcia Markser brachten een nummer van Tom Paxton, The Freedom of Forgiving. Weer een ander soort vrijheid. En Fred en Sue en de Bluegrass Mountain Boys zongen over de Freedom's Tree. Die werd in 1795 in Amsterdam geplant op de Dam vlak voor het stadhuis. Maar wat ik nu bedenk, ik ken veel liedjes over de Eerste en Tweede Wereldoorlog, een paar over Korea, meer over Vietnam en ontzettend veel over de Civil War, maar geen over de Amerikaanse inval in Grenada en recente Venezuela of over de strijd in Chili, Midden-Amerika. Ja, of ik moet ze nog ontdekken.

Vince Gill zong Let There Be Peace on Earth. Ben ik het mee eens? Juni 93 met heel veel medewerkers. De cd met dezelfde titel was eigenlijk een kerstalbum. En Tim Harding zong een simple song of freedom om aan te geven hoe eenvoudig vrijheid eigenlijk zou moeten zijn. 1969, hij schreef bijvoorbeeld ook If I Were a Carpenter, maar hij is slechts 39 jaar en 6 dagen oud geworden. Ed Trickett bracht een mooi lied met de titel Sweet Freedom. Zijn specialiteit was de Hammett dulcimer. Dit nummer staat op zijn LP People Like You uit 82.

0: Tom den Avond.
1: Maar je moet stoppen, het is tijd.
2: Nee toch, is het alweer zo laat? Nou, dan de laatste maar. Peter Yarrow van Peter, Paul en Mary met Don't Ever Take Away My Freedom. Tot straks.

0: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vedeveen.org.
1: Is the rain falling from the sky keeping you from singing? And is a tear falling from your eyes cause the world's stinging?

4 weken geleden had ik een selectie van muziek waar Wim Pols aan had meegedaan. Of beter, waar hij zijn stempel op had gedrukt. Dat was anders dan u van me gewend bent en misschien juist daarom kreeg ik er reacties op. Een luisteraar vroeg of ik dat in ruil voor een fles boerenjongens nog eens een keertje wilde doen. Nou, die had goed geluisterd naar mijn nieuwjaarsuitzendingen. Nu kan ik natuurlijk gewoon hetzelfde programma weer afdraaien, maar dat doen we niet. Ik heb een nieuwe selectie gemaakt die begon met Hard Time van het album Light at Night van Wim zelf met vrienden.

Living in the Name of Love kwam van de LP met dezelfde titel uit 87. Met medewerking van Ruud van der Meerberg, Hans Steets, Meindert van der Beek, Peter de Moor, Paul van Dongen, Cor Verhaag en Jaap Koenen. En They Need Love staat op de eerste cd van de Country Trail Band, Make Up Your Mind, 1995. Met als gast zangeres Tirza, die in dit nummer een duet zong met Wim. En Calloused Hands is te vinden op The Road of Love van de band Outbound. Oftewel de zusjes Thekla, Bea en Mirjam Rutting. Die kwamen ook uit het Westland, dus de contacten werden snel gelegd. Wim schreef 10 van de 17 nummers voor ze en zorgde voor een grote groep begeleiders.

Wim Pols was samen met de band Calyx in Show Me How To Go Your Way van de cd Fly Back Home To Me 2000. Met alle bekende namen zoals Ralph Vigneault, Paul Verdongen en Thekla Rutting en het Hoeks Jongenskoor. Aan de cd Keep On Trucking van dezelfde band werd meegewerkt door onder andere Frank Jansen, Thekla Rutting en Astrid Langeland. Maar Wim Pols zong de meeste leads, ook van 18 Wheels en The Dozen Roses. Ook Ralph Vigneault en Paul Verdongen maakten deel uit van de band. En Have I Told You Lately komt van Wim Pols Sings the Hits of Gene Autry uit 2005. Onder de medewerkers nu eens niet de bekende namen van de trailband, maar wel fiddler Joost van Es.

Tekla Rutting zong We Believe in Happy Endings samen met iemand, maar dat was niet Wim. Ik denk dat het Hans Steeds was, want aan haar cd Tekla Stories werd medewerking verleend door de Country Trail Band en Calix. Het boekje bij de cd vermeldt niet wie op welk nummer te horen zijn. En I Fly Away komt van de dubbel cd Country Gospel Classics van de Country Trail Band. Ook daar zit een mooi boekje bij met teksten en zo weten we dat Wim de lead zingt en gitaar speelt. En Pray For Me was ook van de Country Trail Band van het album Back to the Country.

0: I tell you, son, he's the greatest cowboy of them all. De CD Me, Myself and I staat op naam van Paul van Dongen, maar hij speelt bas, banjo en autoharp en laat het zingen over aan Wim Pols en Thekla Rutting. Thekla hoorden we in Roses in the Snow, dat we kennen van Emmylou Harris. En daarna kwam Die Licht van Godse Liefde, duidelijk Afrikaans. En het was dan ook Piet Smit die we hoorden. Hij was samen met de Country Trail Band. Wim Pols zorgde voor de opname, productie en arrangementen. En in The Greatest Cowboy of Them All hoorden we Wim weer zingen. Hij schreef ook voor deze CD van de Country Trail Band de arrangementen A Thing Called Love, Songs of Johnny Cash. En Cash nam het nummer in 78 op voor de minder bekende LP A Believer Sings the Truth.
1: Put your sweet lips

0: En dat was eerst het beroemde He'll Have to Go van Jim Reeves, maar nu door de band Calyx. Het staat op de History of Country Music en de namen zijn u intussen bekend. En dan hebben we Piet Smit weer, nu met woorden zonder N, want daar doen ze in Zuid-Afrika niet aan. Van de CD Eerste Liefde met Wim Pols en de Trail Band. Ik kom in tijdnood en daarom moest ik hem wat inkorten. En is er nog vrede? Een vraag die we ons ter dege mogen stellen. Deze heet Dwars door de storm en hij staat op naam van Wim Pols en de Country Trail Band.
1: This old house once knew my children. This old house once knew my wife. This old house was home and comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shouts. Now she trembles in the darkness

0: Hoek van Holland. En de laatste was ook de laatste van de Country Trail Band. Geen zorgen voor morgen. Hoewel de regering ons anders voorhoudt. De cd heet Paradijsvogels. En dan moet de laatste maar van de band Outbound 11 van de cd The Roots Run Deep. Ah, dat is nog een hele mooie. En net als de vorige keer zet ik er eentje achter van het kinderkoor Wonderwijs. Met onder andere Wim Pols in de begeleiding. En dat was het. Tot straks.
1: You are 11, lady to be.

0: Ik wil wel met hem praten, maar ik weet niet of dat kan. En mama zei...
1: Oh ja hoor, als jij hem spreken wil... Vouw gewoon je handjes en wees dan even stil.
2: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is Crossroads Country Radio.
3: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Truckdrijving, daar gaat het hier over. Dit wordt deel 3 al van de serie over trucks en hun bestuurders. En die werd geopend door Mike Bentley samen met de Cumberland Cab Connection uit het oosten van Kentucky. Bemanning onbekend, maar het zou best eens kunnen dat Ricky Simpkins daar nog aan meedeed. Hun cd uit 2016 had geen titel.

0: Het verhaal over de Tennessee Truck Driving Man moet zijn geschreven door Ralph Stanley, maar dit was zijn zoon, Ralph II. De band bestond uit Mark Fain, James Price, James Allen Shelton en Steve Sparkman. En voor dit nummer hadden ze Terry Eldridge gevraagd om de lied te zingen. En Charlie Moore en Bill Napier maakten meerdere trucksongs, onder andere Truck Drivers Romans. Het werd opgenomen in juli 65 en alleen Henry Dockery wordt genoemd als medewerker en die speelt de bas.
1: Speelde die de baas?
0: Nee, de bas. Ik krijg wat van die meid. En van die technicus krijg ik ook grijze haren. Ah, was het maar zo. Maar we hadden ook nog de meat purveyors, de vleesleveranciers met truckers speed. Ik dacht dat het te maken hadden met heren in het roze circuit. Maar het was een groep van vier man uit Austin, Texas met fiddle, mandoline en bas. Die zes cd's bij elkaar heeft gespeeld. Sinds 2008 hebben ze bijna niet meer opgetreden. Omdat het zo kortje was, mogen ze nog een keer.

0: De Meat Purveyors in de herhaling met Struck Driving Woman. Ik zei vier man, maar er zat één dame bij. Pardon. Louis Setzer greep wat hoger en bezong de Truck Drivers Queen. In 1978 stond het op zijn LP Wood Smoke en 37 jaar later op de CD Jukebox Bluegrass. Maar met een totaal andere bezetting. En daarom voelde ik me genoodzaakt om ze allebei te laten horen. Eerst uit 78 met John of Chip Conine, banjo, Fred Severet, mandoline, Vic D'Amico, fiddle en Fred Sharp, bass. En daarna die uit 2015 met Mark Delaney, banjo, Tom Minte, mandoline, Nate Crower, fiddle en Roy Penska, bass.
1: Say, aren't you the bluegrass truck driver? Who, me?

De Hot Mutt Family had een lied over de Bluegrass Truck Driver. Die had de hele dag hans.vdveen.org aanstaan. Het komt van hun Buckeyes in de Briar Patch uit 1975. De Stanley Brothers waren Rolling on Rubber Wheels, dat ook alleen maar over een truckdriver kan gaan. 17 juli 1964 met George Scheffler, Vernon McIntyre, Art Stemper en Earl Taylor. En de Boys from Indiana hadden een lied over Truck Driving Jack. En dat truck staat er de ene keer niet bij en de andere keer wel. De titel van de LP is niet erg bemoedigend. Show Me My Home. Obie Holt moet het hebben geschreven en hij had ook de leiding. En de anderen waren Rodney Case, Tom Holt, Harley Gabbett, Paul Millens en Jerry Holt. Pretty good.

One Riot, One Ranger, heet de band en een song, Truck Stops en Pretty Girls. Ja, dat moet de baas niet zien. We kennen het ook van Jim en Jesse en die schreven het ook. En de cd van deze band komt uit 98 en die heet Sidetracks. Alleen leider Mark Gaskill is geen onbekende. En Mike Wyatt zong de lied en speelde de bas. En Hilo Brown was riding a dump truck. En die rijdt met een dumpspullen of een die zelf rijp is voor de stort. Deze was nog lastig te vinden, want het is alleen uitgebracht als een singeltje bij het label K-Arc 1967. De Country Boys hadden het over That Old Truck, wat nog niet wil zeggen dat het echt een oud ding was. De cd heet Let's Make a Memory. En van de 6 Country Boys was er 1 girl, Marcia Tots, die mandoline speelde. De andere, Sonny Joyce, Donald Clifton, Tim Bowman, Billy Hawks en Doc Joyce.

Michael Cleveland en zijn Flamekeepers reden in een monster truck. Michael Cleveland fiddle, Tom Adams gitaar, Jesse Baker banjo, Jesse Brock mandoline en Marshall Wilborn bass. En de band Crash It Up reed in een Old Ford truck. Hun CD heet Alabama Tory. De groep bestaat uit 5 man en is begonnen in 2005 toen mandolinespeler David Jeffrey en gitarist Shannon Carr naar Colorado verhuisden en daar bassist John Bros tegenkwamen. Ze bestaan nog wel, maar lijken weinig op te treden. En Billy Droos bestaat ook nog en is aardig actief. Hij had een chicken truck. Er staat op zijn bekende album Billy the Kid. En daarop heeft hij hulp van 8 man onder wie Tim Croats.

Jimmy Martins voelde zich ook een truck driving man. Het werd in 1954 geschreven door countryzanger Terry Fell en het werd ook zijn bekendste song. De opname is van 10 jaar later en Jimmy was samen met Mike Miller, Vernon Derrick, Junior Husky en Buddy Harmon. Studiomuzikanten lijkt me. De band Colters moest nog One More Lumber Truck. Een vrachtwagen die van die enorme boomstammen vervoert. Er staat op een LP Striking It Rich uit 82. Bassist Larry Fries schreef het. Dat zul je dan moeten uitspreken als Fries, denk ik maar goed. Hij schrijft het Fries. En ze waren met 5 man en 1 vrouw sterk. En nu is het nog geen tijd om te stoppen. Maar ik heb nog een hele lange. De Peach Truck. Door Snyder Family Band. Zeb Snyder bedacht. En hier komen ze. En dat was het voor vandaag. Tot de volgende week.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Afgelopen dinsdag op 5 mei jongstleden was het precies 70 jaar geleden dat Johnny Cash I Walk the Line uitbracht. De song werd in april 1956 opgenomen en op 5 mei gereleased. En daarmee was de carrière van Johnny Cash een feit. En werd I Walk the Line zijn initial song. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Het komende uur hebben we weer hele mooie nieuwe songs voor u en some oldies but goodies. We beginnen met het nieuwe album van Vince Gill. End of the Night is deel 6 in de muzikale biografie van Vince Gill. Vandaag van dit album She's an Angel.

Vince Gill. Hij toert momenteel met de Eagles. En ik vind dat het eigenlijk ook wel een beetje te horen is in deze song. Een mix van de arrangementen van de Eagles en Fleetwood Mac. Vince Gill noemt het zelf een Fleetwood Mac-y sounding record. En sommige stukjes van deze song doen inderdaad aan de legendarische band Fleetwood Mac denken. Al met al een prachtige song en een heel goed album wederom van Vince Gill, End of the Night. Vorige week vrijdag verscheen het 7e studioalbum van de zangeres Kacey Musgraves. Ze nam het op voor het label Lost Highway Records. De titel van het album is Middle of Nowhere en zo heet ook de tournee die eraan gekoppeld is. Wij draaien vanmiddag van dit album Back on the Wagon, Kacey Musgraves.

Casey Musgraves, Back on the Wagon, is een van de vele mooie songs van haar nieuwe album Middle of Nowhere. Casey Musgraves schreef Back on the Wagon samen met Daniel Tazian en Ian Fitchuk. En die mooie steelgitaar die u hoorde, die is van Paul Franklin natuurlijk. We gaan nog veel meer van dit mooie album draaien de komende weken. En ik zou zeggen, het is uit in Nederland. Ga het lekker bestellen, want hier gaat u van genieten. Prachtige, mooie, nieuwe country songs. En dat geldt ook voor het album Unwanted. Dat kwam uit op 24 april jongstleden van Dale Watson. We hebben er al het een en ander van gedraaid. Ook vanmiddag weer een mooie song. Life is like a song. Dale Watson.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Ella Langley van haar nieuwe album Dandelion hoorde u Speaking Terms, een prachtige ballad. Op 20 mei aanstaande, dan is het zover, dan komt Emmylou Harris voor een viertal concerten naar Nederland. En in haar voorprogramma staat singer-songwriter Jim Lauderdale. En songwriter mag u in hoofdletters schrijven, want Jim Lauderdale schreef vele hits, onder andere voor George Strait. Zelf maakt hij ook mooie albums. En om het grote publiek een beetje kennis te laten maken met Jim Lauderdale is er een mooi album uitgekomen met de titel Country Superhits Volume 2. Op dat album de grote hits van Jim Lauderdale natuurlijk, zoals People Get Hurt Sometimes.

Aaron Watson hoorde u met Everything to Lose van zijn laatste album Horse Named Texas. Het is dit jaar maar liefst 50 jaar geleden dat Reba McEntire haar eerste schreden op het country music pad zette. En zij viert dit jaar dan ook een 50-jarig artiestenjubileum. Dat doet ze goed met een nieuwe EP die op 17 april jongstleden verscheen met de titel One Night in Tulsa. En dat is ook de titel van haar nieuwe single, Reba McEntire.

Paul Reba McEntire, One Night in Tulsa. En dat ligt in Oklahoma, de staat waar Reba geboren werd. We gaan naar onze gospel voor vanmiddag. En die is van bluegrass muzikant Aubrey Haney. In 2000 bracht hij het mooie album A Man Must Carry On uit met erop het mooie Can I Get an Amen? Aubrey

Buddy Emmons hoorde u met Raisin the Dickens. Het komt van het album Amazing Steel Guitar, de Buddy Emmons Collection. En Buddy Emmons startte zijn carrière ooit in de begeleidingsband van Ray Price. En dat is onze artiest van het jaar 2026. We hebben al heel wat mooie songs gedraaid van het album Somewhere in Texas. En ook vanmiddag komt onze Ray 100 song van dat album. You're just another beer drinking song.

Ray Price met een mooie uptempo song, You're Just Another Beer Drinking Song, van het album Somewhere in Texas. Een paar weekjes geleden kreeg ik een nieuw album binnen van J.C. Abrams. Planes Don't Fly is de titel en het album is eerder dit jaar uitgekomen. J.C. Abrams met Who's Gonna Drive Me Home.

Planes Don't Fly, u hoorde Who's Gonna Drive Me Home. Aanstaande zondag, dan is het moederdag. En dat betekent dat u er vandaag of morgen weer op uit moet om een mooi cadeautje voor moeders te kopen. Ik zou zeggen, denk eens aan muziek in plaats van parfum. Vooral het nieuwe vinyl in de verschillende kleurtjes doet het goed bij de dames. Speciaal voor alle moeders draaien we dan ook een paar songs voor moederdag. De eerste is van Emily Rose. Van haar album Welcome to Motherhood draaien we Mouths to Feed. En dat is wat moeders veel doen en komende zondag hopelijk even een keer niet hoeven doen. Roger Miller maakte ook een prachtige song voor zijn album Dear Folks, Sorry I Haven't Written Lately. What Would Mama Say? Maar we beginnen met Emily Rose en Mouths to Feed.

Alle mooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

onvergetelijke Roger Miller met What Would Mama Say? En hoe oud we ook mogen worden, dat blijven we ons altijd afvragen, zelfs Roger Miller. Het is volgende week alweer heel wat jaartjes geleden dat Eddie Arnold ons ontviel. 90 jaar werd hij en hij werd gezien als de uitvinder van de Nashville Sound. Een stijl die hij samen met Chet Atkins in de jaren 60 ontwikkelde. Voor zichzelf en voor heel veel andere RCA-artiesten. Samen met singer-songwriter Cindy Walker schreef hij de song You Don't Know Me. Een klassieker die hij in 1955 schreef en in 1956 op single uitbracht. Ook 70 jaar geleden dus dit jaar. You Don't Know Me is een klassieker die later ook een hit werd voor Ray Charles en daarna gecoverd werd door vele, vele anderen, onder andere Mickey Gilley. Ik vind hem nog steeds heel mooi van Eddie Arnold. You Don't Know Me.

En die Arnold met You Don't Know Me brengt ons aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met Emmy Lou Harris en Two More Bottles of Wine. Komt van haar album Quarter Moon in a Ten Cent Town uit 1978. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag tot volgende week.

Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: als een toegift.
1: Hi, this is Kaylee Leith, and you're listening to Crossroads Country Radio, the station with all our favorite country songs.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: Vele kopieën. Slechts één origineel. Crossroads Country Radio.

Denk genoeg reden om lekker te gaan luisteren. Mijn naam is Bauke van der Vliet. Ik wens jullie veel luisterplezier. De eerste vanavond was een nummer van onze maandartiest. En de maandartiest voor mei 2026 is het duo Brooks & Dunn. En je hoorde een cover van een hit van B.W. Stevenson. Mama Maria werd een van de grootste hits voor Brooks & Dunn. En verder in deze New Country komen Brooks & Dunn natuurlijk nogmaals voorbij. Nu eerst, zoals gebruikelijk, voordat we naar de nieuwe muziek gaan, eerst oude nummer 1 hits. Vanavond komen ze beide uit 1994. En dat is alweer maar 30 jaar geleden. En de eerste van dat jaar was voor Faith Hill. Is ook een cover, want het werd eerder opgenomen door niemand minder Irma Franklin. En ook door Janis Joplin en nog vele, vele anderen. Maar dit is de versie van Faith Hill. Zij scoorde het beste met Peace of My Heart.

En dat was natuurlijk niet Faith Hill, maar het was de opvolger van die nummer 1 hit van Faith Hill, Peace of My Heart. Dit was Clint Black met A Good Run of a Bad Luck. Maar we gaan natuurlijk Faith Hill niet overslaan. Hier is ze wel met Peace of My Heart.

van de eerste nummer 1 hits voor Faith Hill. En deze week gingen de geruchten op het internet. Zou ze stiekem haar carrière beëindigd hebben? Want we hebben al een hele poos geen nieuw werk van Faith Hill kunnen verwachten, kunnen krijgen. Maar we wachten het gewoon af. We gaan naar nieuwe nummers. En de nieuwe nummers, we beginnen met een nieuw nummer van Reba McEntire. Want er is een nieuwe EP van eruit gekomen, One Night in Tulsa. Met onder andere deze. En we weten niet of het een oude opname of een nieuwe opname is, want hij komt ons wel heel erg bekend voor. Reba McEntire, Does the Wind Still Blow in Oklahoma?

Het was dus geen nieuw nummer, wel een mooie nieuwe EP met een verzameling van 5 of 6 oudjes. Reba McEntire was dit, Does the Wind Still Blow in Oklahoma? En ze kreeg natuurlijk hulp. We hoorden het van Ronnie Dunn. We gaan naar een nieuw nummer. Misschien ook wel een nieuwe single, maar dat weet ik niet zeker. Maar een nieuw nummer van Riley Green. En het nummer dat zong die in de televisieserie Marshals. Is ook te zien bij ons. Een serie, nieuwe serie. Een western serie op een van de, nou ja, van de zenders die je kunt ontvangen. Volgens mij is het op Netflix, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Marshals heet de serie. En daar speelt Riley Green dus het karakter van Garrett. En het nummer dat hij in die, als die persoon zingt, is deze. My Way.

Highway, Riley Green. En hij zong het als karakter Garrett in de televisieserie Marshals. En die televisieseries die doen het goed voor countryartiesten, want heel veel van de tegenwoordige countryartiesten komen voor met nummers in die televisieseries. Soms maar een 1 minuutje of 1,5 minuut. Maar toch, zo is Lainey Wilson ook heel groot geworden door een van die televisieseries. We gaan door met een zangeres, ook weer een nieuw nummer. En niet van de minste, dit is Lauren Alena met haar nieuwe Raining Whiskey.

En dat was Lauren Lena, haar nieuwe single. En de artiesten die we gehoord hebben tot nu toe zijn allemaal artiesten met naam. En dat probeert de volgende ook. Hij had al een maandfavoriet enkele maanden geleden. Ik heb het over Braxton Keith en hij brengt nou nummer na nummer uit. En deze laatste van hem heet Little by Little. Little Bit. Braxton Keith.

een doorbraaksingle en misschien wordt dat deze wel. Met de klap Little Bit by Little Bit, Braxton Keith. We gaan naar de hitlijsten. We volgen de Apple-lijsten in Amerika. En dat zijn de meest gedraaide nummers op de Amerikaanse country radiostations. En de hoogste nieuwe binnenkomer is van Cody Johnson. Met het nummer I Want You.

hoogste binnenkomen deze week. Cody Johnson, hij scoort ook hit na hit. Maar volgens mij was Till You Can't nog steeds de grote. Maar misschien is dit wel, wordt dit nog wel een grotere. De hoogste binnenkomen deze keer dus. Cody Johnson, gaan we naar de snelste stijger. En dat is een nummer, I Can't Love You Anymore. En dat is, nou, dat was al een hit voordat je het één keer gehoord had. Want het wordt uitgevoerd door de twee grootste countryartiesten op dit moment. En dan heb ik het over Morgan Wallen en Ella Langley. I Can't Love You Anymore stijgt het allermeest deze week.

0: Doctor Cat schiet hij door de hitlijsten. I Can't Love You Anymore, Morgan Wallen en Ella Langley. Dus heel binnenkort in de top 10, maar nu nog niet, want dit is de top 10 op dit moment. Nummer 10 staat Corey Kent met Rocky Mountain Low, doet hij samen met Co Wetzel. Dylan Scott, What He'll Never Have, staat 9 en Megan Maroney, Beautiful Things 8. 7 staat Jordan Davis, Turn This Truck Around en 6 Ella Langley met Be Her. 5, Cody Johnson met The Fall. En op 4, Dylan Scott, What He'll Never Have. Op nummer 3 staat Thomas Rhett en Jordan Davis, Ain't a Bad Life. En 2 staat vorige week nog nummer 1, Luke Combs met Sleepless in a Hotel Room. En hij wisselt gewoon met zichzelf, want deze week op nummer 1 van hetzelfde album, The Way I Am, Luke Combs, Days Like These.
1: Nummer 1.

Weer een uniek feit dus voor Luke Combs, zowel op de eerste als op de tweede plaats in de country airplane Sleeping in a Hotel Room 2 en deze Days Like These op nummer 1. We gaan naar het album van de week. En het album van de week is Jason Aldean met zijn album Songs About Us. Het is zijn 12e studioalbum en het album werd uitgebracht op 24 april jongstleden op zijn eigen Aldean's label Macon Music. Het werd geproduceerd door zijn vaste samenwerkingspartner Michael Knox. Het is zijn eerste album in 3 jaar. Op 12 september 2025 bracht Jason al zijn eerste single uit van het album How Far Does a Goodbye Girl en de debuteerde direct in de top 20 van de Airplaylijst. Hij bestempelt het zelf als dat hij weer terugkeert naar zijn oude stijl, zijn vertrouwde klanken van vroeger. 7 november vorig jaar kondigde hij de release aan van het album en toen kwamen er ook direct 3 nummers uit als promotie Help You Remember, Hard to Love en Love Me Too Long. Op het album staan ook 3 duetten, 1 met Luke Bryan op het titelnummer, 1 met David Lee Murphy met dienstgeschreven Dust on the Bottle en 1 met zijn vrouw Brittany in Is Your Gone. Wij gaan 2 nummers draaien. We gaan de eerste single draaien, How Far Does a Goodbye Go? En daarna titelnummer Songs About Us. Dit is Jason Aldean. She said

Jongens, dat is het titelnummer van ons album van de week, Jason Aldean. En we horen in dit nummer ook Luke Bryan. We gaan naar de platenkast en deze keer is die voor Don Shields. Donald Allen Schlitz Jr. Hij werd geboren op 29 augustus 1952. Hij overleed jongstleden op 16 april. Het was voornamelijk een songwriter. Hij maakte zelf ook muziek en hij had meer dan 20 nummer 1 hits in de lijsten. Hij schreef veel bekende nummers zoals The Gamble van Kenny Rogers. En hij was medeacteur voor de geweldig grote hits Forever and Ever Amen van Randy Travis. En When You Say Nothing at All van onder andere Keith Whitley en Alison Krauss en The Union Station. Hij kreeg ook Grammy Awards 2 en hij kreeg ook Country Songwriters Awards van ASCAP. Wij draaien de uitvoering van The Gambler van hemzelf. Dit is Don Schlitz.

De Gambler door de componist zelf, Don Schlitz. Hij overleden is op 16 april jongsleden. Zijn we toen aan de laatste van de eerste uur en die is voor Reba McEntire zoals gewoonlijk. We gaan naar nummer 1 hits draaien en nummer 8 was ook een compositie van Don Schlitz. One Promise Too Late. Ik ben er straks weer na de 2 minuten stilte voor de dodenherdenking. En dan zijn we terug voor het tweede uur New Country. Graag tot straks. Dit is Reba McEntire.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
4: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
5: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
6: U luistert naar New Country, een programma met nieuwe countrymuziek uit Nashville, de Amerikaanse single- en albumlijsten, elke week een recente cd van de week en de maandartiest. Verder is er country van eigen bodem en tenslotte komt ook country uit het verleden aan bod met grote namen als Hank Williams, Dolly Parton, Willie Nelson tot aan The Man in Black. Presentatie en techniek Bouke van de Vliet.

0: Het tweede uur van New Country, die begonnen we deze keer met de maandartiesten. Brooks and Dunn, en we horen het prachtige Believe. En dan gaan we door waar we anders mee beginnen, met de maandfavoriet. En de maandfavoriet voor mei 2026 is voor Ernest. Een nummer van zijn nieuwe album dat net uit is, Deep Blue. Het is nummer Time is a Thief. En dat doet hij samen met Lucas Nelson. Het is een prachtig album, Deep Blue. Waarschijnlijk ons album van de week, volgende week. En dit nummer, Time is a Thief, draaien als eerst in het tweede uur in deze hele maand mei. Verder dit tweede uur, het klassieke album. Dat is Stones in the Road van Mary Chapin Carpenter. En de 3-in-1 is Ricky Skaggs.
1: U luistert naar New Country op FM. En dit is onze maandfavoriet.

Ernest samen met Lucas Nelson. Het is soms dat je Willy gewoon terug hoort. Het nummer is Time is the Thief. En dat horen we de hele maand mei in, als eerste in het tweede uur New Country. We gaan naar de Song of Faith and Inspiration die elke week weer wordt uitgezocht, moet ik zeggen, door collega Jan Theo van Hout. Deze week koos hij Vince Gill, The Redwoods.

The Red Words Vince Gill komt van het album Okie uit 2019. We gaan naar het klassieke album en vanavond is dat Stones in the Road van Mary Chapin Carpenter. Het is haar vijfde studioalbum en het werd uitgebracht op 4 oktober 1994. Het was Mary Chapin Carpenter haar eerste album dat de nummer 1 positie bereikte in de Billboard Country Album Hitlijst. En dat ging ook nog naar de top 10 in de Billboard 200. Op het album stond ook haar eerste nummer 1 hit en dat was Shut Up and Kiss Me. Andere nummers op het album die de hitlijsten bereikten waren onder andere Tender When I Want To Be, Why Walk When You Can Fly en House of Cards. En House of Cards en de eerstgenoemde Shut Up and Kiss Me, die gaan we nu laten horen. Dit is Mary Chapin Carpenter.

0: dat waren twee nummers van het klassieke album voor vanavond. En dat was Stones in the Road van Mary Chapin Carpenter. We horen House of Cards en Shut Up and Kiss Me. We gaan naar het album van de vorige keer, nieuw country album van de vorige keer. En dat was Alex Miller, More Country Than You. En dat zong die niet alleen, dat zong die samen met Emily Ann Roberts.
1: You know, folks say I'm the country's person they know.
2: Oh, really? Honey, those folks are wrong.
1: Well, I can stack bales of

0: more country than you are.
1: You ain't countryer than me and them tight-fitting blue jeans, Hoss.
0: Well, Hosses, let me tell you, you can't even spell country.
1: Now I can, too. K-U-N-T-R-Y.
0: Oh, Lord have mercy.
2: I think
3: I'm a little more country than you.
4: Alex Miller van ons vorige album van de week. We gaan naar de 3-in-1 en die is vanavond voor Ricky Skaggs. Oftewel Ricky en dan met IA Lee Skaggs is zijn officiële naam. Hij is een country en bluegrass zanger, muzikant, producer en componist. Hij speelt mandoline, maar ook viool, gitaar en banjo. Hij werd in 2016 opgenomen in de Musicians Hall of Fame and Museum en in 2018 in zowel de International Bluegrass Music Hall of Fame en ook de Country Music Hall of Fame. Op 13 januari 2021 kreeg hij een hoge onderscheiding van Donald Trump, de National Medal of Arts, en die kreeg hij samen met Toby Keith. We gaan 3 nummers van hem draaien. We beginnen met Uncle Pen, daarna Lovin' Only Me en daarna een van zijn grootste, Cajun Moon. Dit is Ricky Skaggs.

Van alle markten thuis, dus Ricky Skaggs, hij was 3-1. En we horen de Cajun, en we horen Bluegrass, en we horen Country. We gaan naar ons album van de week, en dat is de nieuwste van Jason Aldean. Het album heet Songs About Us, en zijn nieuwe single gaan we nu laten horen, Don't Tell On Me.

Don't Tell On Me is de nieuwe single van Jason Aldean en staat op ons album van de week Songs About Us. We gaan naar de albumlijst. Op nummer 10 staat daar deze week Megan Maroney met Cloud 9. Ryder Green met Don't Mind If I Do 9 en Zack Bryan with Heaven on Top op 8. Ella Langley met Hungover op 7 en Jason Aldean's vorige album 30 nummer 1 hits staat op 6. 5 Dangerous, de dubbele album van Morgan Wallen. En 4 Luke Combs, The Way I Am. 3 One Thing at a Time van Morgan Wallen. En 2 I'm the Problem van Morgan Wallen. Betekent dat voor de tweede week op nummer 1 staat Ella Langley met Dandelion. En daar staat ook de nieuwe single op, Be Her.

Be Her, Ella Langley van het nummer 1 country en pop album, want het staat ook in de top 200 op nummer 1, Dandelion. Het is tijd voor Willie Nelson, onze vaste gast. Hij werd vorige week 93 en zijn nieuwe album zijn 73ste, als ik het goed heb. Dreamcatcher komt eind deze maand uit met onder andere deze. We'd Make a Good Movie.

Willy Nelson, wat een kan je, 93 jaar oud. En dit was We'd Make a Good Movie. En volgende week is hij er natuurlijk gewoon weer bij, want elke week is hij onze vaste gast. Willy Nelson, we gaan naar het juweeltje. En dat wordt wekelijks afgehouden door collega Hanneke van der Heij. Haar programma Country Music Express is wekelijks te beluisteren op Radio Nashville International. Elke donderdagavond tussen 7 en 10. En deze week kozen we voor een compositie van Merle Haggard in de uitvoering van Cody Johnson, Footlights.

En met het juweeltje zijn we aan het einde van deze New Country. Ik dank jullie allemaal weer voor het luisteren en de reacties. Ik heb het met veel plezier voor jullie gemaakt. En ik hoop graag tot de volgende. Zelfde tijd, zelfde zender. We eindigen met Waylon. Outlaw in hem. Keep it country. Dag.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Thank you.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Van Sander Amoor.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Jo Annelen.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Tom Saxophone, Connie Peters. Give him a big hand. Aan de andere kant van de bühne, op vijfjarige bas, Pierre Beggers. De man achter het drumstel op de kleine verhoging, Bernie Bowens.

De man wat alles op gitaargebied doet. Bertje Bessens! En ik zou nog wel zeggen, bedankt en tot ziens.